0: zo'n zaak zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Baas van die Plaat.
4: Merci.

op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis die uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Maar zie, zoals jij daarvan houdt.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: dif, dif, dif, dif. Om het pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker, toef, toef.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, daar liggen dif, dif, dif, dif.
2: Om het pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker, toef, toef.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

daar is zwak op en in groot bloot loop. En in naam op jouw hart met zandkorrels koop, hier op je kus van geraamtes, word je weer in met jouw gedachtes.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw Stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zo

0: van Jimmy Sauce Proulettes soos ek krik in my mat.
1: En dit was dan natuurlijk Chris Chameleon daar met Soen, met een lekker, lekker song daar. Kom, ons gaan One Republic en hulle Didn't I, liever, is One Republic. Didn't

Die zon van gister het verdwijnt. Die donker van die nacht het om mijn hart ontbloot. Mijn leven was net daar voor jou. Niks was te veel met iemand aan mij.

vanavond. Ik wens ik kan van mij niet zeggen hoe je nou van mij wil heen. Loop jij weg van mij, dan weet ik je kwaad. Ik zing voor jou een nieuwe song, wijs je hoe dat ik verlaat. Oh, luister naar die radio. Oh, misschien hoor je mijn song. Oh,

0: Sur Biki Country, Net Radio.
1: Ja, lekker drie in een rij country klanken net vir jou. Bobby Angel met Living Next Door to Alice. En dan Clive Bruce met Red River Rosie. En Don Gibson, a woman, a beautiful woman. En dan gaan ek vir jou daarna kyk of daar ietsie in jou verkeer aangaan.
2: Sally called and she got the word. She said, I suppose you've heard

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Yo, stasie.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw één-stop hardeware winkel.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Wat sê, hartelike goeiemôre aan jou. Bye bye, welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees. Dankie aan die IT span. Lekker 80 musiek gewees. Net voor het was het natuurlijk Landbou en Debbie. En vanochtend Ian Miller in die huis. 4:04, 4:02 in die middag. Excuse toch, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar aan Ariums Vlei. Wat recht staan vir jou oproep om jou te help om oor die grens van Namibia te kom met gemoedsrus. 3 juli, vrijdag, dis naweek, dis braaityd. En ons gaan een heerlijke naweek. Bly geskakel, ons gaan nog lekker keier op hierdie program. Natuurlijk hier om 3:45 se kant groet ek jou en dan gee ons oor vir Hein van Wyk wat jou vat tot 7:00 en vanavond 7:00 in die huis jou versoekprogram saam met die gewilde Johan Brand. So, Imo Adams sê dis duidelik hier op jou stasie.

Maar anders alleen een hartelijke goedemiddag en Joop, baie welkom. Je zijn ons kankel op 3 verschillende radiostaties, op 300 verschillende radiostaties. Dat is Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou 3, 4 uur nieuws.

Pastor, hartelijke goeiemiddag en jou, baie welkom. Dis een vrijdag. Dus welkom in jou, bij Harties FM, jou radiostatie, want ek dinge anders doen. Maar ook natuurlijk vanmiddag een hartelijke woord van welkom aan onze staties wat saamkeer. Amper kan ek sê ons sisterstaties, dit is hoe goed hulle ons ken. En hoe lekker hulle al saam met ons werk hier so tussen 4 en 7. Maar gelijktijdig vanmiddag word ook hierdie program uitgesaai op die senders van jou statie. Die radiostatie daar vanuit Brackenfell in Kaapstad. En baie welkom aan al die jou statie luisteraars. Ook vanmiddag rechtstreeks, en hoewel die uitsending herlei word, is het ook rechtstreeks op die senders van Riebeek Valley Radio. Anders bekend als Riebeek Valley Radio. Saai uit van het Riebeek Wes in die Weskaap. Goeiemiddag en welkom. Het is vrijdag. Nou net, laat ek het vinnig gauw net sê. Ons gaan woorddraai doen vandag, want ons het nie gister kans gehad nie, as gevolg van die onderhoud. So maak recht, 4:30 vanmiddag woorddraai tyd. Al die woorddraai spelers en deelnemers en competitie gangers. 4:30 vanmiddag is het woorddraai tyd. Ek dink dat is een verjaarsdag keerspel. Sê my nie, as ek dit dan nie mis het, die 4:45 so kant. Of dalk Hildeblik. Ek gaan nou kyk, maar nie te min. Ons het 5:00 weer nies en dan streeks weer en dan is het al daar die nieuwe Afrikaanse muziek wat volgend vroeg vrygestel is op al die onderskeid digitale platforms. Dit staan bekend as Nieuwe Vrystellings Vrijdag. En in daardie program kan jy die muziek wat ons dan vir jou speel nomineer vir die speellys. Ek is die man wat uiteindelik die besluit neem saam in die muziekpaneel of die muziek hoort op ons speellys of nie, maar jy help ons dan deur vir ons te sê ook jou van het of jou nie daarvan nie. Natuurlijk het ons 6:00 weer vir jou nies, met een volledige weerverslag daarna, streeks weer net na 5:00, en dan verkeersverslag so die loop van die dag, soos wat het nodig raak, of so die loop van die middag. Maar ons nummer naar Lee, 061-511-2602, dit is waar jy vir my in die handen kan kry vanmiddag, vir verkeersprobleem aanmelding, of dan navraag rondom wat er saak dit ook al mag wees, deelname aan die speelies, 061-511-2602. Goeiemiddag, hier is luisteraars wat duidelijk laat weet dat hulle is hier. Ronel Pieters van Bloemfontein, aka Strandplakkies, die Vrystaatse Strandplakkies is maar ook hier. Welkom aan jou, Ronel. Philip Lokke, anders bekende DJ Fellies van Alberton, is ook ingeskakeld. En albei van hulle, al twee van hulle, dis nou Ronel en Fellies, is al twee reg vir woorddraai. Verspreid die nuus, elke weeksdag van 4 tot 7, die beste muziek wat jy kan hoor op radio, word hier gespeel. Bring vir jou een lekker verscheidenheid van muziek. Jy ken ons hart, die FM se muziek, ons vat om daar van die, ons begin eigenlijk in die 60er jaar aan werk, ons om deur tot nou toe, nee, net waarvan jy hou. Kom ons kyk wat op die paai aangaan, daarna gaan ons een draaikie maak by die marktplek. In alle woorde, wat ons gaan doen is, ons gaan een handelsbreek vat.

Dat is ook een lekker muziek wat de man wil laten jiven, is het niet? Wel een laat jive, zo op je vrijdag. Dans in jive. Swing the Mood van Jive Bunny and the Master Mixers.

Tijd voor de handelsbreek met die zon in mijn oor. Genade, maar hy val aan my so recht hier in my oor. Die zonnetje, want hier, ek gaan nou een plan moet maak met hom, want ek kan amper niks sien hier voor my nie. Niet te min, waar is ons nou? Dis 12 minuten, dan is 11 minuten voor 5. Het is tijd om my handelsbreek te neem. En so, een verjaardag keerspel. Uiteindelijk al een paar dagen terug, 5, 6 dagen terug. Maar ek dink ons moet om een belated birthday boodskap stuur. A belated birthday. David Kramer, de Haai Kaap uit. Hy het verjaar so 5, 6 dagen geleden, man. Ons moet hom geluk wens. Alles het een beetje laat.

Ik kan niet zien dat ik hier iemand zijn verjaarsdag kon missen die ik onthou elke jaar. Onthou ik zijn verjaarsdag. Maar ja, David Kramer, baie geluk met jou verjaarsdag op die 27e juni. Net een beetje inlichting vir jou gee rondom David Kramer. Ik wil graag twee van sy liedjes vir jou speel. Vandaag hier in die program. David Kramer is 75 jaar oud. Vandaag, hij is baie jong. Het debuutalbum Bak gaat vrygestel in 1980. Is bekend vir treffers soos Meisies Sonder Sokkies, Die Royal Hotel, Stoksel Alleen. Hy doe in die 1980s. In die 1980s een gezicht geword van die Volkswagen Kombi, onthou jy. En hy was te sien in verskeie televisie en courant advertenties. En in 2001 begin hy sy eie muziekproductie Karoo Gitaar Blues. Hy was ook te sien in verskeie verhoogproducties soos District 6, Guma en Langarm en vele ander. Hy het ook eer doktersgraad gekry in 2007 in literatuur en in 2023 ontvang David een Fleur de Kap vir sy levenslange bydra tot muziek. Baie geluk met jou verjaarsdag, David Kramer. Alles het nou al 6 dae gelede. Hier is Bochum en Voetsek en Duck Wheel Bicycle.

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is aardig een goedemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor je nieuws op Hartis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: Kijk, tenslotte neer die nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,23. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,67. Die rand staat tegenover die euro op R18,57. En die prijs van goud is thans $4,162.82 per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $72.03 per vat. Ik zeg alweer, is $72.03 per vat. Dat is die einde van Eunice om 5. Hier op jou gunsteling radio. Je finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dat is natuurlijk die prachtige gedaan van Gerrit Steyn, Diamanten voor jou. Aangevraagd door ons winnaar van Woordraai, Strandplakjes van Bloemfontein. Ronel Pieters, blij je het om aangevraagd, hoop je het om geniet. Dank je voor je deelname en weer eens geluk met je blitsigheid op die voen, met die vingers op die knoppie. Maar niet te win, ons gaan net gauw vinnig vir jou kyk na die streeks weer. En dan is het tyd vir 'n handelsbreek, voordat ons kom by vandag, is uitgawe van Nuwe Vrystellingsvrydag.

Hartelijk goedemiddag, je zang is kankel bij Hardies FM. Ook die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. En is tijd voor natuurlijk jouw niet-Afrikaanse muziek in die programma Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Ons luister naar al daar die nieuwe Afrikaanse muziek, al die nietstes. En jij kan natuurlijk van die muziek aanbeveel voor die speellijst die voor ons onmiddellijk in die atelier een WhatsApp te stuur met speellijst aanbeveling en dan die naam van die kunstenaar en die liedjes naam, zodat ons het mag overweeg om te speellijst bij Hardies FM. Ik zal ook helpen met daar die proces. En dan kijk ons of ons die kunstenaar voor en toe ook deel kan krijgen en deel maak van die top 20. Hij was vandaag hier in die atelier weer eens lekker geweest om met hom te gesels. Lekker geweest om weer een beetje uit te vinden hoe gaan het werkelijk met hom. En dat is natuurlijk niemand anders dan niet als Gerard Steyn. Baie geluk Gerard Steyn met jouw splinter nieuwe engelsnit. En ook muziekvideo, want vandaag natuurlijk die licht gezien het. Beschikbaar is op alle onderscheiden digitale platforms. En reeds deel is van die speellijst, daar is die goeie nieuws, reeds deel is van die speellijst bij Hardies FM. Hier is Gerard Steyn, splinterniet en kraakvaars, met Vra net vir jou.

0: wordt zijn taak voltooid.
1: In bloed en vlees wordt ons grondslag geëind.

wordt zijn taak voltooid. En durf inderdaad een grondse zaad, vindt waarheid weer zijn woord. Die roeping staan voor elke deur om Godse wil te loop. Dis waar die kranse vir my roep, waar die son vir my kom groet.

0: Ja, dat is dan vandaag de uitgave van de nieuwe vrijstellingsvrijdag. Onze toepas geleest erna. Hou mij dop vast van Byron Meany en die 1925 band. Voor het groen en goud van Fransman van Kook en Volk. En ja, dat is die muziek vandaag. Een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Luister gerust morgen tussen 3 en 5. Ons gaan dan weer van de VU speel. En dan zal jij als jullie dan hoor. Morgenmiddag tussen 3 en 5, dan ga je weten. Dat is reeds deel van die speellijst. En dan mag je die betrokken liedje aanbeveel voor die top 20. Die Focus Logic top 20. 9 minuten voor 6. Lekker muziek tot en met nieuwstijd. Onthou ons finale nieuwsbulletin van die dag. Om 6 uur vanavond hier op Huiswaard Samadijn. Hier is Love Generation, San Francisco 69.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk een goede hand aan jou. Er is op die kop 6 hier in Tijdview Nies op Artis FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio.

Well, het was Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. Aangevraagd hier die tweede plek deelnemer. Aan vandaag zijn woorddraai. Dat is natuurlijk Johan Smit. Daar van KZN. Johan, bye geluk. Ik wil niet haai volume rechtstel daar. Bye geluk met jouw plek op die Hardies FM woorddraai. Dus 12 minuutjes, amper 13 minuten na 6. Ons gaan nou kijken naar die verkeer. Nee, die verkeer. Ons kijk eens later naar die verkeer. Ons kijk naar die weer van morgen. Minimum maximum temperaturen. Dan gaan ons handelsbreek die een beetje muziek vat. En dan onthou so, denk so tussen 20 uur en 25 uur. Kan kijken ons voor die laatste keer dat die verkeer. Onthou, als die vanavond kunst na 3 spel nie. Dus vrijdagavond. Maar ons maak nog steeds muziek tot en met groetheid. Maar kom ons kijk gewoon een beetje wat die weer gaan doen morgen.

My kans kwart voor 6, as jy daar die keer wees, jy hoor en weet jy, dis of jy begin of jy einde. Nee, dis die einde ongelukkig. Dis die einde van ons program Huiswaarts saam met Hein hier op Vrydag, die 3de Julie. Baie dankie vir die saamkuier en almal se boodskapies en versoekies en deelname aan ons speletjie. Ons het 4 mense gehad vandag, dis fantasties. Wat deelgeneem het aan Woorddraai. Ek gaan môre weer saam met jou kuier. Ek is môre terug op die lig saam met jou tussen 3 uur môre middag en 8 uur môre aand. Onthou van 3 tot 5 is die Focus Logic Hardies FM Top 20. En dan het ons die boeremuziekprogram Boere Opskop tussen 5 en 6 namiddag. En van 6 uur af is het Volume Winkel Samadijn tot skyns voor 8. Die muziekprogram waar jy die speelhuis bepaal met jou liedjie versoeken. Onthou dit, dis tussen 5 en... tussen 6 en 8 morgen aand. Nou ja, ek gaan vir jou groet met een lekker speelhuis, een muziekspeelhuis wat bekend staan as Vrijdag aan Thuis. Het vat jou dier 10 uur toe. En dan onthou morgen net ononderbroken muziek vir die grootste deel van die dag hier op jou gunsteling radiostasie. Saterdag, you late.

0: Maar ja, ik ga voor jou groeten in net naar die handelsbrekers. Dan tijd voor vrijdag aan thuis. Ik zie ons val weg met Cat Stevens. Another Saturday Night. Mag je heerlijke ante. Mooi nachtrust voor jou. Lekker slaap. Ons krijgen elkaar morgenmiddag 3 uur voor die draadlus. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye-bye.
1: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
2: Aviators Artis, we've got you covered.
1: Okay. But I'm hungry, but...
2: We've got you covered.
1: Something for the kids to do?
2: We've got you covered.
1: Live music. Something to actually enjoy our day.
2: We've got you covered.
1: So, basically, we don't need to go anywhere else.
2: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
3: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinflex. Visit zinflex.co.za today. Zinflex, a healthier way of life.
4: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewepenzeta, Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: is zo'n jam jam. Hij zei mij naar het bed, jij blij nog die mooiste ding. Oeh, wil ik zo'n jam jam. Hij laat mijn hart nog zing.
1: Stream us now. Stream us now. Joostasie. www.joostasie.net.
2: Ja, dat is jouw stasie en dit is natuurlijk die versoekerprogram en ons kuier hond uit de bos uit. En my kleinkind daar uit Dubai is ook bij ons, sterk en nies, maar ons is nog steeds dankbaar, hulle is bij ons en ons dink aan die mense daar. Ons luister nou na Lori Karel, my oud tante Koba. Nee, ek gaan gauw omruil. Ons luister na die gang van Lori Karel. En dan ook by ou tante Koba van, ja, ek bedoel nou skuif. Dan doen ons die David Hasselhoff se Limbo Dance en ons luister ook na Neil Diamond se Cracklin' Rosie. Dis wat nou op die speellys is. Lekker luister.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Nicky, zie Nicky Bergie in zijn moord. En staan en opkeek, verder naar boer. Wanneer die vullis van Oranje staat.